0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook. Rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten stoken auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Net alvast mijn delen van.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd Daas.
3: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
2: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
4: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
2: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemorgen. Bij een winkelpand aan de Laan van Nieuw-Guinea in de wijk Lombok is maandagavond een explosie geweest en de politie is nu op zoek naar getuigen. Rond 11:15 bleek er een ontploffing te zijn aan de voorkant van een winkel, die is daardoor beschadigd. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De recherche is bezig met het onderzoek. In Overvecht is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond aan de Labradordreef in de buurt van de Laurensdreef. Waardoor die auto brand is ontstaan, wordt onderzocht. Onder meer wordt gekeken of het om brandstichting gaat. Bewoners van de Japura-dreef in Overvecht hebben bij elkaar bijna 30 klachten ingediend over trillingen aan hun woningen. Volgens de gemeente worden die vooral gevoeld als elektrische bussen en ander zwaar verkeer passeren. Sinds begin dit jaar stromen de klachten binnen. Volgens het Utrechtse college kunnen ook verzakkingen, beschadigingen en drempels trillingen veroorzaken. FC Utrecht begint de eredivisie na de zomer met een uitwedstrijd. Fans kunnen zondag 9 augustus in de agenda schrijven voor de wedstrijd in en tegen Groningen. In de eerste divisie speelt Jong FC Utrecht ook een uitwedstrijd. En ook die ploeg mag een eind reizen naar MVV in Maastricht. Het conceptprogramma is gepubliceerd. Clubs kunnen nog wijzigingen aanvragen. Het weer dan, het is wisselvallig en fris. Er kunnen een paar buien vallen en het wordt zo'n 16 graden. Tussen 12 en 6 uur heeft het KNMI code geel afgekondigd vanwege de kans op onweersbuien met hagel.
4: Bingo non-stop.

verhemeld en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk, nog maar voor één ding eigenlijk. Voor zo'n

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs mij.

Kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Drieërs en geloof in het leven, mensen. Het is woensdag de week aan de midden, 10 juni 2026. Ik zeg goedemorgen allemaal. Met twee lange informatie uit je eigen stad en een hele race lekkere muziek. Ik begin met Meisje van Brace.

Lijstje. Origineels van DJ Madman, die heeft onlangs, nou een jaartje of twee, in één keer een singeltje uitgebracht met Frank van Etten. Maar dit is de cover van de jongens van Averbros, Billy Dance Brace en Jeffrey Ace. Goedemorgen allemaal, het is woensdag en ik kijk met een schuimoog naar buiten. Ja, het is vochtig, maar ook zonnig. En dat gaan we de hele dag een beetje zo houden. Maar er wordt ook weer gewaarschuwd, code geel is voor vanmiddag alweer afgegeven. Vanmiddag kunnen steeds meer buien ontstaan en lokaal kunnen ze ook gepaard gaan met onweer en hagel. En tussen de buien door schijnt de zon af en toe kwik. Gaat ongeveer naar een graadje of 17 à 18 in Utrecht. Windkracht 3. En het is helemaal geen koude nacht geweest. En dat gaan we aankomende nacht ook niet krijgen. Maar we gaan wel voor de eerste keer weer onder de 10 graden. Het gaat 9 graden worden vannacht. Nou ja, dat merken we dan weer. Eerst vandaag even overleven. En ik kijk nu met een schuin naar buiten. En ik zie gewoon een mooie zonnige lucht. Maar ik werd vannacht even wakker. En toen dacht ik, zo, volgens mij gaat het behoorlijk tekeer qua regen. Dus het is wat het is. Ik heb buienradar ook weer aangezet, hoor. En voor de komende uren wordt er eigenlijk weinig voorspeld. Zo tegen 11 uur zal wel weer de eerste bui gaan vallen. Ik kijk even met een blik naar de pagina van de buienradar. En dan zie je Nederland. En er komt nu bij Den Haag een klein buigebiedje naar binnen zetten. Dus misschien dat we daar over een klein uurtje last van hebben. Of niet. Het is een beetje dobbelen, hè, met dat weer. Nou ja. Even kijken naar de situatie op de weg. Dat valt allemaal reuze mee. A2 Utrecht richting Amsterdam. 5 kilometer file tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Heimelenstad. 3 kilometer file. En dan gaan we naar de A27 Breda richting Utrecht. Zoals elke dag 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de A27 de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert. 6 kilometer file. Dat is het op dit moment. Goeie reis als je onderweg gaat en moet je door Utrecht heen rijden met de A.

Damien van Os en Diamantenring horen hier bij Bingo FM. In de Hyacinthstraat, dat is aan het spoor achter de Amsterdamse straatweg. Bij de watertoren, zo'n beetje daar, die kant op. In de Hyacinthstraat hangen een aantal oranje vlaggen. Nou, huizen zijn enorm oranje geworden. En sommige niet. Er is één huis op de Hyacinthstraat echt helemaal in oranje stemming. Nathalie Kroos, die zegt, ik draaf eigenlijk altijd een beetje door. Normaal doen we het altijd binnen een dag, maar het was veel regen en wind. En eerst moesten er houten omlijstingen worden gemaakt. En dan maken we het science vast. Heb je het ook al gezien om je heen? Oranje huizen, oranje versieringen, dat denk ik wel. Hè. Ach ja, het is wel leuk. En vlaggen en vaandels die hangen door heel Utrecht ook al aan de oranje huizen. Dit is een van de voorbeelden in de Hyacinthstraat. En er zijn ook hele wedstrijden uitgeschreven voor mensen die foto's mogen insturen van hoe ze de straten of hun huizen helemaal oranje hebben versierd. Vanwege het voetbal. Ik heb zo een klein bericht over de broertjes Timberen. Utrechts trots eigenlijk. Maar ja, ze zouden met z'n tweeën naar het WK gaan. Maar er is er eentje uitgevallen. En dat is al wel heel vervelend, eerlijk gezegd. En dat hoor je allemaal straks in de loop van de uitzending. Eerst lekker veel muziek. Donnie en Senna.

het is waar hier bij Bingo FM. Ik denk, draai hem eens een keertje, hè? Leuk. Groente, fruit en let op, etensresten die hoeven in Utrecht... Normaal zeg je groente, fruit en tuinafval... maar groente, fruit en etensresten... die hoeven bij ons niet meer bij het restafval, ja? Heel verhaal, joh, ook op de pagina van Bingo FM. Er staan inmiddels 120 containers in verschillende wijken. En Suzanne Schilderman, de verantwoordelijke wethouder, zegt... als we het apart inzamelen, kunnen we het goed gebruiken. Bijvoorbeeld voor compost of biogas. Nou, tot nu toe ging groente, fruit en etensresten bij het restafval. Want daaruit kan de gemeente het niet altijd even goed scheiden. En dat is zonde, zegt de gemeente. Want groente, fruit en etensresten kan een waardevolle grondstof zijn. Nieuwe containers moeten het makkelijker maken... voor ons om dit afval te scheiden, dat doen we juist in buurten... waar mensen vaak geen tuinen hebben... waar de groente, fruit en etensafvalkliko's kunnen staan... zoals buurten met veel appartementen en hoogbouw. Nou, de containers zijn nu neergezet in de Zeeheldenbuurt... de Watervogelenbuurt, Tolsteeg, Rotsoort en op Lodewijk Napoleonplantsoen. En aankomende 15 juni worden ze ook in Terweide en Kanalenland geplaatst. Ze zien eruit als veel andere containers die in de stad zijn. Maar ze hebben groene strepen aan de voorkant... met daarop een afbeelding van een klokhuis en een appel. Ik vind het ingewikkeld worden, jongens. Ik begrijp wel een beetje de verwarring. Maar goed, Utrecht plaatst die containers als deel van een pilot. Dat is een proef, een duur woord voor een proefje. Die gericht is op het inzamelen van groente, fruit en etensrestenafval. Ja, ik heb in mijn hoofd altijd groente, fruit en tuinafval, maar goed. Groente, fruit en etensafval. En dan kan de gemeente ervoor kiezen om de containers in meer wijken in te zetten. Dus het wordt nu uitgeprobeerd. Het is allemaal beter voor het milieu. Houd een beetje in de gaten wat je dan met je tuinafval moet, omdat je geen tuin hebt. Ja, dat staat er niet bij. Of dat er ook wel doorheen mag. Heel eerlijk gezegd vraag ik me dat af. Maar dit is dus bedoeld voor mensen die geen tuin hebben. Nou, heel verhaal dus. Je kunt het allemaal nalezen op de pagina van Bingo FM. Ik zal er nog eens achteraan gaan, want ik heb een hoop tuinafval. Ik heb tegenwoordig iemand die dat een beetje voor me doet. Maar vroeger had ik altijd van kliko's vol, joh. En dat werd netjes opgehaald. Maar nu dus zijn de containers geplaatst op proef. Je kunt het allemaal nalezen in welke wijk het nu al staat op de pagina van Bingo FM. Hier is Robin Eerzen. Dan is het wat dom. Ik ben zeker een beetje dom. Ja, maar

ja, de koningin ook van het leven zelf. Corrie Konings uit Brabant. Keekwek van de Veurhaai is haar bijna. Wat dat precies betekent, weet ik ook niet. Zeg maar, kaak is op de keiband flikkeren. Dat is een beetje Tilburgs wat Corrie Konings schijnt te praten. We gaan naar het nieuws met Samen en Niet Alleen van Kleine John. En DJ Dylan.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Bij een winkelpand aan de Laan van Nieuw-Guinea in de wijk Lombok is maandagavond een explosie geweest en de politie is nu op zoek naar getuigen. Rond 11:15 bleek er een ontploffing te zijn aan de voorkant van een winkel. Die is daardoor beschadigd. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De recherche is bezig met het onderzoek. In Overvecht is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond aan de Labrador-dreef in de buurt van de Laurensdreef. Waardoor die auto brand is ontstaan, wordt onderzocht. Onder meer wordt gekeken of het om brandstichting gaat. Bewoners van de Japura-dreef in Overvecht hebben bij elkaar bijna 30 klachten ingediend over trillingen aan hun woningen. Volgens de gemeente worden die vooral gevoeld als elektrische bussen en ander zwaar verkeer passeren. Sinds begin dit jaar stromen de klachten binnen. Volgens het Utrechtse College kunnen ook verzakkingen, beschadigingen en drempels trillingen veroorzaken. FC Utrecht begint de Eredivisie na de zomer met een uitwedstrijd. Fans kunnen zondag 9 augustus in de agenda schrijven voor de wedstrijd in en tegen Groningen. In de Eerste Divisie speelt Jong FC Utrecht ook een uitwedstrijd. En ook die ploeg mag een eind reizen naar MVV in Maastricht. Het conceptprogramma is gepubliceerd. Clubs kunnen nog wijzigingen aanvragen. Het weer dan, het is wisselvallig en fris. Er kunnen een paar buien vallen en het wordt zo'n 16 graden. Tussen 12 en 6 uur heeft het KNMI code geel afgekondigd vanwege de kans op onweersbuien met hagel.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

week was het nog lang niet. Dat duurde nog 10 jaar, 1951. Toen was het een hit naar de speeltuin. Helentje van Capelle, die er stapelgek van werd. Geboren in 1944 en ze was zo'n kind van de wederopbouw. En dit liedje was een enorme hit. Zeg maar de samenwelte van haar generatie. Maar dan kwam zij uit Hilversum. Helene Madeleine van Capelle, die uiteindelijk, omdat ze zo populair was en daar niet vanaf kwam in Nederland, gewoon vertrokken is naar Guadeloupe. Want ja, ze werd constant herinnerd aan dat ene grote hitje. En ze wilde, denk ik, in haar leven geen Jacques Herp worden. Want die is uiteindelijk heel beroemd geworden met Manuela. Daarna heeft hij nog wel eens een hitje gescoord. En Torreador is uiteindelijk nog een behoorlijk grote hit geworden. En een man mag niet huilen. Maar Helentje had nog andere liedjes ook uitgebracht. Maar dat werd allemaal geen succes. Behalve Naar de Speeltuin, weet je net te horen, heeft ze Lui Lekkerland uitgebracht. Het Tuintje, Naar het Vuurwerk. En dat was het dan. Ja, op een gegeven moment hield het op. Zij heeft gewerkt in Max van Praagse platenhuis hier in Utrecht. En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen om naar Parijs te gaan. En is naar Guadeloupe vertrokken op een gegeven moment. En is daar uiteindelijk aangetroffen door het programma Vermist. Want die hebben in 2011 naar haar gezocht. Met behulp van Marga van Praag. In een hotel in Grasse in Frankrijk. Ze had ervoor gekozen om uit Nederland weg te gaan. En niet steeds opnieuw dat naar de speeltuin te hoeven zingen. In allerlei programma's had ze gewoon geen zin in. Niet uit chagrijnigheid hoor, maar ze wilde gewoon wat anders met haar leven. Helentje van Capelle, Naar de Speeltuin. Eigenlijk nooit gecoverd. Ja, wel eens een keer een parodietje op geweest, maar dat is het dan ook. En wat een grote hit was dat. Een enorme knijter in 1951. En de zangeres, die verdween. Ze leeft nog, als het goed is. Tino Martin heb ik, Jong en Dom, Roxanne Hazes, Tranen in de Giftshop. Ik begin met Graddame, Na Nena.

kwartje dame horen hier bij Bingo FM. Even kijken naar de situatie op de weg. Het is trouwens hartstikke zonnig als ik nu naar buiten kijk. Het is heel bijzonder. Maar er wordt van alles en nog wat voorspeld voor vandaag. We gaan naar de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel staat 4 kilometer file. Dan op diezelfde A2 Utrecht richting Amsterdam 5 kilometer file tussen Utrecht, Leidse Rijn en Breukelen. A12 dan. Den Haag richting Utrecht 4 kilometer file tussen Reewijk en Nieuwebrug. En tussen Harmelen en knooppunt Oude Rijn staat op diezelfde A12 3 kilometer file. En Den Haag richting Utrecht A12 ook tussen de Meren en knooppunt Lunette nog eens een keer 4 kilometer file. Dat is behoorlijk druk. A27 Breda richting Utrecht 4 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En dan de A27 Gorkum richting Utrecht 6 kilometer file tussen Nieuwegein en knooppunt Rijnsweerd. Naar de A28 richting Amersfoort. Hou daar rekening mee. En dan de A27 de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. Daar staat 6 kilometer file. Dat zijn de files op dit moment waar je echt rekening mee moet houden in en rondom Utrecht. En hier is Roxanne Hazes met haar splinternieuwe geweldige single Tranen in de Gift Shop.

Dit is Martin Hoordia. Weer gaat er een streep door de droom van Jurriën en Quinten Timber, hè, om samen actie te komen op het landentoernooi van het Nederlands elftal. Ja, nou is het weer ellendig. Quinten Timber die zei 2 jaar geleden tijdens een trainingskamp in Spanje: het zou geweldig zijn omdat we dromen vanaf kleine jongens om met z'n tweeën als tweeling samen in het Nederlands elftal te staan en samen een groot toernooi te spelen. Maar ja, dat gaat niet door. Ze zijn begonnen bij de Utrechtse amateurclub DVSU. En het is voor de jongens Timber nog altijd toekomstmuziek. Want ja, een van de twee broertjes Timber, die gaat helaas niet mee. En zo gaat dat, weet je wel. Ja, je hebt van die ellende dingen. Maar ja, Jurriën Timber die was van de partij in het WK 2022. Aan de zijde van Virgil van Dijk was die vaste basisspeler. En hij werd uiteindelijk getroffen toen hij mee mocht doen door een kruisbandblessure bij Arsenal. Dat kostte met de EK 2024. Toen was hij net niet op tijd hersteld om nog aan te sluiten. Quinten die kwam voor dat toernooi niet in aanmerking vanwege een bovenbeenblessure. En ja, nu kan het weer niet doorgaan. Quinten is er wel bij, maar Jurriën die heeft moeten afhaken. Wat een ellende eigenlijk. Hè. Nou ja, ze werden uiteindelijk in de Utrechtse Bokkenbuurt groot. En ze zijn opgegroeid met moeder Marilyn. Ja, die was af en toe in een talkshow toen de jongens opkwamen. Dat was hartstikke leuk. Ik heb er daarna niet meer zoveel gezien. Hoor. In het begin was er heel erg druk mee. Maar goed, de Timbertjes die hebben een zolderkamer gedeeld in de Bokkenbuurt zelf. Terwijl de ene al bij Ajax en de andere bij FC Utrecht speelde in de Eredivisie. Ja, en nu krijg je dit dan weer. Wat een ellende eigenlijk. Hè, als je dat zo allemaal onder elkaar en boven elkaar zet. Echt vervelend voor die jongens. Nou ja. We gaan wel kijken of een van de jongens Timber het wel hartstikke goed gaat doen. Er zijn nu tot nu toe wedstrijden gespeeld. Laten we het daar verder niet over hebben. We gaan er gewoon vanuit dat de generale repetities zijn. Dan gaat dat altijd goed op het daadwerkelijke toernooi. En toen dacht ik bij mezelf, weet je wat? Ik doe de groetjes aan de familie Timber. We hopen dat we een Utrecht succesje mogen beleven. En dan kom je bij dit liedje toch uit. Want zo zijn ze ooit naar DVSU gegaan, denk ik. Als de All-Stars, groen als gras.

Danny de Munk, heerlijk. En wij gaan naar het nieuws met een nieuwe single uit Utrecht van Mike Versteeg. De hartslag van je heupen. Ja, uit Utrecht. Min of meer. Tot zo naar het nieuws. Dan ben ik nog een uurtje bij je terug met de

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daarom zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
5: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
6: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
4: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
7: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
8: Zou je het ook morgen willen invoeren?
7: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
4: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nou, dat aangeeft dat nog steeds een graadje of 11 is. Het ziet er wel mooi uit buiten, maar ik zit binnen en ik ga je melden waar je nog wat files tegenkomt. Het valt wel mee, hoor, deze ochtend eerlijk gezegd. Op deze woensdag de A12 Den Haag richting Utrecht nog 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Harmelen. En tussen Harmelen en Knopend Oude Rijn 5 kilometer file. En dan hebben we het gehad. Hoe lekker is dat? De A12, meer niet. En de stad Utrecht is natuurlijk een ramp om te rijden intern. Maar dat komt wel goed, denk ik. Daar kun je alle tijd voor nemen. Maar geen virus, dat is lekker verder te melden. Dan kunnen we verder met Monique Smit. Ik wil je helemaal.

Rick Smit en ik wil je helemaal de nijverheid en de plaats maken die we samen met de eigenaar Urban Industrial overeenstemming bereikt over een verlenging van het gebruik van het terrein aan de Nijverheidsweg en de Nijverheidskaan. Nijverheidsweg ken je wel, hè? Werkspoorterrein, dat is die weg. Als je bij de Werkspoorkathedraal naar links gaat, dan ga je richting hoe moet ik dat nou eigenlijk zeggen? De Nijverheidsweg op de Werkspoorterrein. Ach, je kent het wel. Een beetje, er zit van alles en nog wat. Van een hele grote fietsenwinkel hier uit Zuilen tot en met, er zit ook een kerkgenootschap stiekem op de zondag. Zit van alles en nog wat. Nou, de Nijverheid, dat is een creatieve en culturele plek en dat blijft tot minstens 2040 beschikbaar voor ateliers, voor culturele programmering, horeca en creatieve

hele initiatieven zoals de Nar Vogelvrij in de Bovenkamer. Wat vind je nog een Vaakman? Die zit er niet bij Gaakman. Nee, die zit op de plaats maken en dat is hartstikke leuk. Tegen het eind van het huidige huurcontract, dat gaat in 2030 aflopen, zal de huur wel stijgen. En daarnaast worden de vergunningen van een aantal circulair gebouwde ateliers en expositieruimtes nog eens een keer onder de loep genomen. De Nijverheid die zet alles op alles om deze uitdagingen op een sierlijke manier te regelen. Manier. Het behouden van laagdrempelig karakter voor zowel de huurders als de bezoekers staat centraal. De Nijverheid wordt al sinds 2017 gebruikt met dit karakter. Ja, de rafelrandende broedplaatsen waar nieuwe dingen kunnen worden ontwikkeld. Nogmaals, hartstikke leuk. En niet alleen kunstenaars, maar ook ondernemers kunnen daar nieuwe dingen beginnen. Het is toch tof dat dit soort ruimtes er zijn in Utrecht. Ik vind het hartstikke goed. En laten we dat fijn in stand houden. Zeker op terrein als het werksportterrein op de Nijverheidsweg, de Nijverheidskade, daar zit dat. En dan noemen ze dat Urban Industrial. Ja, leuk is dat, hè? Oftewel stadsindustrieel. Moet allemaal in het Engels gebruikt worden. Maar ik zeg het gewoon op Utrecht. En fijn dat het daar mag blijven zitten. Want heel veel nieuwe dingen die je later zult tegenkomen als normaal, die worden daar ontwikkeld in een eerste fase. Mensen, het is waar, alles ziet er anders uit als de zon schijnt.

105.8. Wat een leuke bingo schrijver, Jesse Fields. En we doen het vaker en ze vond het allemaal hartstikke leuk. En ze taekwondo-dame, hè? Geen dame om met handschoenen aan te pakken. Ze geeft je gewoon een klap. Ja, ja! Zo. Het vervoerbedrijf van het GVU heeft met touringcar-ondernemer Ebato Hagenau een overeenkomst gesloten tot de huur van 8 tourwagens in de komende winter. Nou, denk je, Fred, waar heb je dat nou over? Het is een bericht van 60 jaar geleden, mensen. Woensdag 8 juni 1966 van deze bussen zijn thans een aantal bij de Rijksautomobielcentrale op Kanalenland goedgekeurd en reeds als een reiswagen in dienst. En deze wagens zullen door speciale voorzieningen voor de stadswinterdienst worden ingericht. Dat meldde het UN, nogmaals op woensdag 8 juni 1966. Het GVU, dat had je toen nog, dat zal door het contract met Hagenau geen bussen meer uit Noord-Holland behoeven te huren die in de afgelopen winterdienst hebben meegereden. Zo zat dat. Maar nogal ontevredenheid wekte bij de passagiers, onder andere door een hier ongebruikelijke hoge instap. Blijkbaar hadden mensen strakke kleding aan in Utrecht in 66. Het kan. Het GVU zelf beschikt over ruim 90 bussen. En in totaal heeft het GVU in de stad een lijnnet van omstreeks 65 kilometer lang. De overeenkomst die het GVU heeft getroffen staat los van de afschaffing van de wijnrode bussen die de 4 grote steden samen kopen. Ja, ik kan me dat nog herinneren, die wijnrode bussen. Van er nog voor het eind van het jaar de eerste exemplaren in Utrecht zullen rijden. De touringcarbussen zijn alleen bestemd om bij te springen. Nou, wat een mooi verhaal van 60 jaar geleden. Ik vind het altijd leuk. Ja, die wijnrode bussen van het GVU, dat weet ik nog wel. Dan ben je misschien wel... Ik hoor je het al schreeuwen naar de radio. Man, waar ben je nou een kerel, Fred? Maar ja, het GVU, dat was legendarisch. Hè. Dat is al lang niet meer natuurlijk. We hebben nu allemaal ellende met allerlei busmaatschappijen die contracten hebben gekregen. Maar GVU was het gemeentelijk energie- en vervoerbedrijf Utrecht. Ja, hoe weet ik dat toch? Nou ja, in stootje lagen, ben je ook zo bang?

Nick, Nicolai en Roze, ik hoor jou weer dicht bij mij. Kijk eens even aan. Jan Smit die zegt, hou je dan nog steeds van mij? Met hem gaan we naar het nieuws van 9:30. En je hebt zo weer een verkeer. En nog een half uurtje de ochtendshow. Tot zo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Bij een winkelpand aan de Laan van Nieuw-Guinea in de wijk Lombok is maandagavond een explosie geweest en de politie is nu op zoek naar getuigen. Rond 11:15 bleek er een ontploffing te zijn aan de voorkant van een winkel. Die is daardoor beschadigd. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. De recherche is bezig met het onderzoek. In Overvecht is rond middernacht een auto uitgebrand. Die stond aan de Labrador-dreef in de buurt van de Laurensdreef. Waardoor die auto brand is ontstaan, wordt onderzocht. Onder meer wordt gekeken of het om brandstichting gaat. Bewoners van de Japura-dreef in Overvecht hebben bij elkaar bijna 30 klachten ingediend over trillingen aan hun woningen. Volgens de gemeente worden die vooral gevoeld als elektrische bussen en ander zwaar verkeer passeren. Sinds begin dit jaar stromen de klachten binnen. Volgens het Utrechtse college kunnen ook verzakkingen, beschadigingen en drempels trillingen veroorzaken. FC Utrecht begint de eredivisie na de zomer met een uitwedstrijd. Fans kunnen zondag 9 augustus in de agenda schrijven voor de wedstrijd in en tegen Groningen. In de eerste divisie speelt Jong FC Utrecht ook een uitwedstrijd. En ook die ploeg mag een eind reizen naar MVV in Maastricht. Het conceptprogramma is gepubliceerd. Clubs kunnen nog wijzigingen aanvragen. Het weer dan, het is wisselvallig en fris. Er kunnen een paar buien vallen en het wordt zo'n 16 graden. Tussen 12 en 6 uur heeft het KNMI code geel afgekondigd vanwege de kans op onweersbuien met hagel.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Rick en Simon en leven de vrouw hier bij Bingo FM. Nou, dat sowieso. Lang leven alle vrouwen horen, wat mij betreft. En ik hoop dat jullie dat ook volkomen met me eens zijn. Het wordt weer wat frisser dan de afgelopen twee dagen. En ja, het is wat het is. Er waait weer wind vanuit het zuidwesten. En westenwindje brengt altijd wat meer kou met zich mee. 17 graden, dat gaan we vandaag aantikken. En een regenverwachting van 3 mm. Dat valt nog wel redelijk mee, hè, naar die stortbuien van de afgelopen dagen. Dan morgen 18 graden en vrijdag ook zo'n 18 graden. En dan zijn we alweer bijna bij het weekend beland, joh. Dat gaat wat dat betreft zo hard. In het weekend gaat de temperatuur iets omhoog, hoor. Maar we houden dit aanhoudende, wat druilerige weer. Ja, ik zie allemaal voorspellingen voor volgende week. Dat zou echt wel naar de 30 graden in één keer kunnen gaan. En ik hoor een aantal mensen denken, oh nee, voor mij hoeft dat dus niet. Maar ja, aan de andere kant, dat hoort erbij, want het is juni, hè. Heb je al kleine vogeltjes gezien? Ja, ik nog niet, heel eerlijk gezegd. Mijn tuin is biologisch helemaal dood. Mijn tuin wordt gewoon... Er staan overal borden van niet hier landen. Ik zie... Ja, wel, er komt eens een extra kijken of er nog wat in mijn vullersbakje zit. Maar dan heb ik het ook wel gehad. Maar misschien dat jij het wel hebt... Ik hoor wel vogels zingen, hoor. Die denken bij zichzelf, we gaan aan de boom aan de overkant zitten. De groeten voor Fred. Maar ik ben benieuwd of je al jeugdige vogeltjes hebt gezien. Want in mei ligt elke vogel een ei. In juni komen die beesten uit. Ik ben benieuwd. Maar misschien heb jij ze ook al gezien of gespot. Ik vraag het me af. Nou, het is wel de periode nu, hè. Nogmaals, 17 graden gaan we aantikken. Dat is niet veel. Houd een beetje in de gaten. Dus neem een tussenjas mee, om het zo maar eens te zeggen. En de windkracht 3. En dat is de komende dagen sowieso een beetje het weerbeeld. Wat we nu hebben, dat gaan we de komende dagen ook hebben. Wel zon, hoor. Je ziet gewoon wel zon. Dus dat is wel handig in ieder geval. Ik heb lekkere muziek voor je. Ik heb onder andere Just and the Will Cheerio. Die wordt gek met zijn nummer 1 hit. We gunnen het dan vanuit. En de Bankzitters, die hebben een nieuwe single. Multimiljonair. Die zitten nu alweer te plannen voor volgend jaar. Grote concerten. Hoe leuk is dat? Stond een heel uitgebreid interview met ze in een van de kranten. En de heren zijn grappig bezig. En die zeggen ook, wij kunnen niks. We kunnen niet zingen. Het is toch ongelooflijk dat we zo'n carrière hebben. Wie wel kan zingen zijn maar heesters. En hoe? Alles wordt beter.

wat helemaal gek. Afgelopen vrijdag was hij aan de telefoon bij Kevin en Suzanne. Justin de Wild. En ja, die jongen weet echt niet wat hem overkomt. Hij heeft natuurlijk als optreden staan. Hij heeft voor de tweede week een nummer 1 hit in Nederland. Dat is echt, echt heel bijzonder. Met dit liedje Cheerio. En trouwens, de schrijver, een van de schrijvers van dat liedje, heeft ook een award gehad, Jeffrey Hayes. Want die heeft het nummer in elkaar gedraaid. Leuk eigenlijk. Wat hem overkomt, is heel erg leuk en maf. En hij wordt er blij, maar tegelijkertijd een beetje overspannen van. Dan word ik ervan als ik hoor wat er weer allemaal gaat gebeuren. Weet je, dan kan hij al de Jongweg die ligt open tot aankomende zaterdag. Nou ja, dat is een doorvoeren weg. Dat wil jij niet weten. Dat moet allemaal aangepast worden voor de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park. Ik maak geen grapje. Daar is het eigenlijk allemaal voor bedoeld. En er zijn weer allerlei dingen die daar aangepast worden. Ik vind de Carnaval de Jongweg wel een geweldige weg. Want dan kun je gewoon erheen denderen als je houdt aan de Groene Golf. Dat is toch wel heel fijn. Nou, de Muntbrug, dat is een heel ander gedeelte van Utrecht. Die is aankomende vrijdag de hele dag afgesloten voor fietsers en voetgangers. Dat je dat maar even weet. De gemeente Utrecht gaat dan testen of de draaibrug nog goed functioneert. En ook het vaarverkeer zal er hinder van ondervinden. En tijdens de test wordt de brug een kwartslag opengedraaid. Omdat dat normaal gesproken eigenlijk nauwelijks gebeurt. Is het volgens de betrokken partijen belangrijk om te controleren of het mechanisme nog naar behoren werkt. En dat is toch wel een bezienswaardigheidje, denk ik hoor. Afsluiting duurt aankomende vrijdag van 9 tot 6 uur. En als de werkzaamheden eerder klaar zijn, dan wordt de brug eerder vrijgegeven. Dat wel. Fietsers en voetgangers die worden omgeleid via de Muntsluis of de Soweto-brug. En ook het vaarverkeer kan tijdens de test niet onder de brug. Door de havendienst is aanwezig om het verkeer op het water in goede banen te leiden. En gebouwen en woningen in de omgeving, die blijven gewoon bereikbaar. Dat je dat maar even weet. Ik weet dat van de pagina van Duik. En ook dat verhaal van de kardinaal de Jongweg, die staat, dat staat daar ook genoteerd. Ja, die brug die wordt natuurlijk zelden tot nooit meer gebruikt. En dan moet je dat af en toe wel eens een keertje uitproberen. Ik begrijp dat wel een beetje. Ach ja, we zijn natuurlijk een waterrijke gemeente. Een van de mensen die op dit moment RTV Utrecht leiden, waar wij in het gebouw ook bij zitten, die zei, ik heb de boot eens gepakt door Utrecht. Hey, wat is dat mooi vanaf het water. Ik zei, ja, dat wil jij niet weten. Utrecht is wat dat betreft een soort Venetië, terwijl we dat gewoon echt niet door hebben. Niet met gondels, maar wel met watertrapfietsjes. Hier is het goede doel en in het leven op deze woensdag.

Nou. Ik ben benieuwd of het nog wat van de zangeres hoor. Lotje en Roland Beelen, die hebben een soort Buma Award gehad van de week. En Roland Beelen had dit liedje daarna uitgebracht, na dat grote hitje Lotje. En ik ben benieuwd of die met een nieuwe single komt. Een nieuwe single, daarover gesproken, Robert van Ebert. De Zandloopster, Riba Bingo.

0: vandaag.
1: Het is tijd geleden dat ik een pina colada heb gedronken. Maar Robert van Ebert zingt erover in de Zandloopster. Dit was de ochtendshow voor deze 10 juni 2026. Straks John Schaap, dan de rest van de programmering. Onder andere Henry, onze eigen Lawrence en Kevin, die zitten in de middag. En dan gaan we waarschijnlijk code geel meemaken. We gaan dat wel weer afwachten. Ik heb nog één liedje voor je, Wesley Bronkhorst. En een liedje van vorig jaar. Ja, Ruud en Mieke, misschien zijn ze wel weer thuis. Ik bel even aan. Tot morgen. Oh, gezellig.

0: gezellig, maar ik ga naar huis.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap, met John Schaap.

radiofeestje vier ik elke dag weer met jou. En vandaag is dit radiofeestje alweer in volle gang. Zo, dat is een hele mooie. Hij schittert aan alle kanten. Ik heb het over de diamanten ring van Damien van Os. Hij heeft een leuk succes met dit liedje. En daarna ga je Frank Verkooyen horen met Veel Leuker Met Jou. Er komt een nieuwe single aan van Frank Verkooyen. En die gaan we dan natuurlijk ook aan je laten horen volgende week. Dit is De Dijk, een stukje Nederpop. Groot hart,

Gooi en Susanna Veldmeijer. Veel leuker met jou. Dankjewel. Daarom blijf ik nog even zitten. Je hoort zo meteen het regio nieuws. Daarna staat Chris Cross Amsterdam en Nielson op de playlist.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. In Overvecht is rond middernacht een auto helemaal uitgebrand. Die stond aan de Labradordreef in de buurt van de Laurensdreef. Waardoor die autobrand is ontstaan, wordt onderzocht. Ook wordt bekeken of het om brandstichting gaat. De Utrechtse politie onderzoekt een explosie bij een winkelpand aan de laan van Nieuw-Guinea in de wijk Lombok. Maandagavond rond 11 uur was daar een harde klap met schade aan de gevel tot gevolg. De politie is nog op zoek naar de daders en hoopt dat getuigen zich melden. En ook camerabeelden uit de buurt zijn welkom. Rolstoeltennister Aniek van Koot wordt ambassadeur van het WKZ. Een plek waar ze als kind jarenlang kwam. De meervoudig Paralympisch medaillewinnares kreeg daar meerdere operaties, waaronder een beenamputatie. En nu wil ze patiëntjes helpen.
4: Ik heb het altijd heel bijzonder gevonden om kinderen te spreken die in een soortgelijke situatie zitten, om ze toch een steuntje in de rug te kunnen geven. Dus dit is eigenlijk ook een moment dat ik wat terug kan doen. En ik wil ze eigenlijk gewoon inspireren en motiveren om in ieder geval ook actief te blijven, maar ook vooral zelfverzekerd te zijn.
3: De prijzenkast van Aniek gaat mee naar Utrecht om te laten zien aan de kinderen. Ze wil dus inspiratie geven over bewegen en sporten, ondanks hun lichamelijke beperking. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor het midden en zuidoosten van het land. Vanaf 12 uur is in onze regio kans op stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. En de waarschuwing geldt tot 6 uur. Dan het weer van dit moment. Het is wisselvallig, zon, maar ook bewolking. En het wordt vanmiddag zo'n 16 graden.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Schaap met John Schaap.

0: is van zangeres uitgegroeid naar tv-persoonlijkheid.
1: Lieveling, wat hou ik
0: van... En wat houden we van haar? Samantha Steenwijk. Tony en Senna, als je je afvraagt waar ze blijven... Nou, ze komen zo aan op Bingo FM.

Benny Nijman heeft heel veel hits gemaakt. Ik weet niet hoe, waarom fluister ik je naam nog? Dat zijn de liedjes die je net als vrijgezel vaak op de radio hoort. Maar hij heeft zoveel mooie plaatjes gemaakt en daarom deze albumtrek van Benny vandaag. Liefde voor het leven. Voor het NOS Radio Nieuws nog één liedje van Jip van der Loo. Hij stelt zich graag aan u voor.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

Stef Ekkel en René Karst. En tijdens een heerlijke vakantie op het strand schreven ze samen dit liedje. Liever te dik in de kist. Wat we toen nog niet wisten is dat we op veel te jonge leeftijd afscheid moesten nemen van René. Daarom zeg ik altijd, pluk de dag. Ook al regent het. Het kan altijd erger. Ja, zo zag ik net een meneer op een grasmaaier. Hij werkt voor de gemeente en is het gras aan het doen hier. Maar ja, in deze regen is dat geen breedje. Maar hij had gelukkig wel een mooi regenpak gekregen van zijn baas.

drankjes gepresenteerd krijgt. John de Wever hoorde je met de hit van vader Abraham. Daar in dat kleine café aan de haven. Een liedje dat Pierre schreef over een café in de haven van Hoorn. En Pierre van Dam draaide ik op verzoek van Pierre de Hoog. Ik verscheurde je foto.

de Nijs heeft twee hits gemaakt. En nadat hij zijn eerste nummer 1 hit met Bange Hart scoorde, bracht hij dit liedje uit, Arme Ziel. Het is 11:55. Dat betekent dat ik nog twee liedjes draai voor het regio nieuws. Straks Robin Buijs. De Utrechtse heeft een alter ego aangenomen. Ruby June noemt ze zich. Dat plaatje, grootste fout. Nadat Wesley Klein van zich laat horen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Overvecht is rond middernacht een auto helemaal uitgebrand. Die stond aan de Labradordreef in de buurt van de Laurensdreef. Waardoor die autobrand is ontstaan, wordt onderzocht. Ook wordt bekeken of het om brandstichting gaat. De Utrechtse politie onderzoekt een explosie bij een winkelpand aan de Laan van Nieuw-Guinea in de wijk Lombok. Maandagavond rond 11 uur was daar een harde klap met schade aan de gevel tot gevolg. De politie is nog op zoek naar de daders en hoopt dat getuigen zich melden. En ook camerabeelden uit de buurt zijn welkom. Rolstoeltennister Aniek van Koot wordt ambassadeur van het WKZ. Een plek waar ze als kind jarenlang kwam. De meervoudig Paralympisch medaillewinnares kreeg daar meerdere operaties, waaronder een beenamputatie. En nu wil ze patiëntjes helpen.
2: Ik heb het altijd heel bijzonder gevonden om kinderen te spreken die in een soortgelijke situatie zitten, om ze toch een steuntje in de rug te kunnen geven. Dus dit is eigenlijk ook een moment dat ik wat terug kan doen. En ik wil ze eigenlijk gewoon inspireren en motiveren om in ieder geval ook actief te blijven, maar ook vooral zelfverzekerd te zijn.
1: De prijzenkast van Aniek gaat mee naar Utrecht om te laten zien aan de kinderen. Ze wil dus inspiratie geven over bewegen en sporten, ondanks hun lichaam. Beperking. Het KNMI heeft opnieuw code geel afgekondigd voor het midden en zuidoosten van het land. Vanaf 12 uur is in onze regio kans op stevige onweersbuien, mogelijk met hagel en windstoten. Verkeer kan daar last van hebben, net als buitenactiviteiten. En de waarschuwing geldt tot 6 uur. Dan het weer van dit moment. Het is wisselvallig, zon, maar ook bewolking. En het wordt vanmiddag zo'n 16 graden.
0: Schaap met John Schaap.

Schroef. Antoon. Goedemorgen, Kelvin van Oostendien. Je hebt een favoriete collega op de werkvloer. En dat is Kees van Schaik. En voor hem wil je graag een...

zo'n liedje als dit geeft energie voor Kelvin Oostendien en zijn favoriete collega Kees van Schaik. Nou, ga maar door, jongens. Het wordt vanzelf weer tijd om naar huis te gaan. Voor jullie, Marvin de Geest op de radio. Nou, dit is hier weer een...

0: kijk naar het weerbeeld, dan zie ik dat volgende week woensdag weer een zonnetje verschijnt in dit overzichtje. Dan wordt het 25 graden. Ja, tot die tijd moeten we het doen met wisselvallig weer. Hier is Winnie en een klassieker die al meerdere artiesten hebben opgenomen. Eruit is eruit.
1: Je zei steeds, laat mij nu maar gaan. Ik heb spijt dat ik dat heb gedaan.

gezellig hoor. Zo'n liedje van André Hazes. Waarmee hij ons mee terugnam in de tijd. Nou, nieuws. Even woord en een lekkere lunch. Ik ben er morgen weer. Dit is Danilo Kuijtens.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Gerrit Snijder, Cubaanse café. Het is nu ook nog een beetje te vroeg om nu al in de kroeg te hangen natuurlijk. Het is 12 over 12, dus ik zou zeggen, doe lekker rustig aan op deze mooie woensdag.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. Er zijn problemen op het spoor bij Utrecht Centraal doordat de bliksem is ingeslagen. Die inslag was volgens spoorbeheerder ProRail vlakbij de verkeersleidingspost. Voor de veiligheid zijn systemen voor seinen en wissels uitgezet. Hierdoor rijden er geen treinen vanuit Utrecht naar Amsterdam en Schiphol en andersom. En er rijden minder treinen naar Arnhem en Eindhoven. De politie onderzoekt een explosie bij een winkel aan de Laan van Nieuw-Guinea in Lombok. Maandagavond rond 11 uur was daar een harde klap met schade aan de winkelgevel tot gevolg. De politie is op zoek naar de daders en hoopt dat getuigen zich melden. En ook camerabeelden uit de buurt zijn welkom. Uit de wijk Overvecht komen tientallen klachten over trillingen van huizen, vooral aan de Japura-dreef. Als daar zwaar verkeer rijdt, schudt de boel. De gemeente Utrecht weet ervan en zegt dat het komt door verzakkingen en drempels. Sinds begin dit jaar wordt over de trillingen geklaagd. Rolstoeltennister Aniek van Coots wordt ambassadeur van het WKZ. Een plek waar zij als kind jaren kwam. De meervoudig Paralympisch medaillewinnares kreeg daar meerdere operaties, waaronder een beenamputatie. En nu wil zij patiëntjes helpen.
3: Ik heb het altijd heel bijzonder gevonden om kinderen te spreken die in een soortgelijke situatie zitten, om ze toch een steuntje in de rug te kunnen geven. Dus dit is eigenlijk ook een moment dat ik wat terug kan doen.
2: De prijzenkast neemt Aniek mee naar Utrecht. Ze wil dus inspiratie geven over bewegen en sporten. Het weer dan, buien met hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 17 graden vanmiddag.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal komt uit 1981 met Alice en Karen Maywood. Het nummer dat heet Rio, hier bij je vrienden van de radio. Zee.

Jorde Antonio. En tot aan het nieuws van 1 uur. Want ik ga even een broodje smeren en daarna ben ik weer terug met nog meer mooie platen voor jou. En onder andere wat er in die oude platendoos zit. Moet die eens even die platendoos nog even naar de studio sjouwen. Maar dat gaat wel goed komen. Tot aan het nieuws. Ik zei het al. William Jans en verloren of perdido.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: West, weet wat je begint en weet ook wat je eindigt natuurlijk. Nou, wij zijn begonnen met het tweede gedeelte van het lunchpakket. En straks gaan we nog Sineke draaien. En natuurlijk wat er in die oude platendoos zit.
1: Oh, Danny.

Richel en gekke makelaar. Ja, je hebt ze erbij zitten, maar je hebt er ook normale makelaars tussen. Ik heb weinig te maken gehad met makelaars in verband met kopen van een huis of zo. Nee, dat niet. Nee, hier is Sineke trouwens. Een andere leuke dame. En ze doet wat ze wil. Nou, lekker doen.

dag niet geleefd natuurlijk. Ja, zo gaat het nu eenmaal. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou aan de andere kant van de radio. Je zou kunnen zeggen, de muzikale poorten staan open.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Er rijden vanaf Utrecht Centraal geen treinen naar Amsterdam en Arnhem. In de buurt van het station is de bliksem ingeslagen bij de verkeersleiding. Voor de veiligheid zijn de seinen en wissels uitgezet. Naar Eindhoven rijden minder treinen. Ook problemen door onweer in Leidse Rijn. Daar sloeg rond 11 uur de bliksem in het dak van een woning aan de Dick Bruna-singel. Het vuur was vrij snel onder controle. De omvang van de schade is nog niet duidelijk. De bewoners bleven ongedeerd. De Gasunie in Utrecht vindt dat de gasopslagen in ons land niet snel worden bijgevuld voor de komende winter. Die zijn op dit moment voor bijna een vijfde gevuld. Vorig jaar was dat nog meer dan de helft. En dat komt onder meer door het gedoe in het Midden-Oosten, waardoor gas nu duurder is. De Gasunie wil dat de gasopslagen na de zomer met 80% gevuld zijn, maar heeft er een hard hoofd in. En dat levert problemen op.
5: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
4: Uit de wijk Overvecht komen tientallen klachten over trillingen van huizen. Als daar zwaar verkeerd rijdt, schudt de boel. De gemeente weet ervan en zegt dat het komt door verzakkingen en drempels. Sinds begin dit jaar wordt er over trillingen geklaagd. Buien met hagel, onweer en windstoten, maximaal 17 graden. Vanavond een enkele bui, vannacht is het droog. Morgen zon, in de middag af en toe regen en dan net zo warm als vandaag.
3: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik ben eens even gaan snuffelen in die oude platendoos. En ik kwam deze tegen van de koningin van het levenslied. Marianne Weber. We gaan terug naar 2015. Alweer een slordige 11 jaar geleden. Als de mariachi klinkt.

Els Bakker. En dan komt het wel voor de bakker. Maar als je straks toch gaat, nou, nog een plaatje of drie, dan ga ik inderdaad mijn kuien laten pakken. En weer buiten spelen natuurlijk. En dan laat ik het studio over aan Lawrence. Die gaat er ook weer mooie platen voor je draaien. Maar zover.

Dans tot de morgen met mij, Jannes. Nou, ik ben uitgedanst. Ik ga morgen weer dansen tussen 12 en 2. Ik wens je straks veel plezier met Lawrence. Want je weet het, alles wordt beter.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

vrienden voor het leven van Danny de Munk op Bingo FM. Hey, goedemiddag. We zijn uitgeluncht met Henry. Van harte welkom. Het is woensdag 10 juni. Fijn dat je erbij bent. We gaan genieten van Bingo in de middag tot 4 uur. Lorsje Klaas op de radio. Met 3:15 weer een fout momentje. En heb je suggestie, laat even weten via lorsje@bingofm.nl of stuur jouw bericht met de app of via mijn Insta @lorsjeklaas. En volg me gelijk. Gaan we naar Marco Borsato. Dit is Afscheid Nemen Bestaat Niet.

lente in Twente. Nou, daar zou ongetwijfeld ook wel lente worden gevierd, hoor. Niet alleen hier in de stad Utrecht. Elisa Bingo in de middag, nogmaals goedemiddag. Fijn dat je erbij bent. Tot 4 uur draai ik ze weer lekker allemaal op een rijtje voor je. En ja, er komen nog hele leuke platen aan, hoor. Wat dacht je van een klassieker? De Wind van Cadans.

0: 1 minuut met jou van onze Volendamse vriend Jan Smit. En binnen nu en een halve minuut het regionale nieuws van 2:30.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. Er rijden weer treinen vanaf Utrecht Centraal. De bliksem was in de buurt van het station ingeslagen bij de verkeersleiding en daarom reden sommige treinen niet en waren er vertragingen. Volgens de NS is het handig om de reisplanner nog altijd goed in de gaten te houden. Ook problemen door onweer in Leidse Rijn. Daar sloeg rond 11 uur de bliksem in het dak van een woning aan de Dick Bruna-singel. Het vuur was vrij snel onder controle. De omvang van de schade is nog niet duidelijk. De bewoners bleven ongedeerd. De Gasunie in Utrecht vindt dat de gasopslagen in ons land niet snel worden bijgevuld voor de komende winter. Die zijn op dit moment voor bijna een vijfde gevuld. Vorig jaar was dat nog meer dan de helft. En dat komt onder meer door het gedoe in het Midden-Oosten, waardoor gas nu duurder is. De Gasunie wil dat de gasopslagen na de zomer met 80% gevuld zijn, maar heeft er een hard hoofd in. En dat levert problemen op.
5: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
4: Uit de wijk Overvecht komen tientallen klachten over trillingen van huizen. Als daar zwaar verkeerd rijdt, schudt de boel. De gemeente weet ervan en zegt dat het komt door verzakkingen en drempels. Sinds begin dit jaar wordt er over trillingen geklaagd. Buien met hagel, onweer en windstoten, maximaal 17 graden. Vanavond een enkele bui, vannacht is het droog. Morgen zon, in de middag af en toe regen en dan net zo warm als vandaag.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

In mijn hart van Martin Morero. En ze zijn druk bezig weer met opnames voor Goorse Vrouwen. Einde van het jaar en het najaar kunnen we het waarschijnlijk weer gaan zien bij Videoland en op SBS6. Nou, een drankje. Jamas, Peter Borkes.

René Schuurmans, als ik haar zie. We gaan naar Mike Pieterson. Het dak komt naar beneden. Zo dadelijk het NWS Journaal van 3 uur. En daarna nog een uurtje. Kwart over 3 weer een lekker fout momentje.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Zin in jou van Yves Berendsen hoorde je. Tweede gedeelte van de Bingo in de Middag, de woensdag editie 10 juni. Fijn dat je erbij bent. Ik ben er nog tot 4 uur. En straks ook nog Kevin Scholten, hij is jouw gids in de spits. Hij praat je bij actueel over de stand van zaken, weer en verkeer. Kortom, ook veel gezelligheid straks na 4 uur.
1: Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

0: Alexis Jordan met Hush Hush Asphalt. Moment vanmiddag op deze woensdag 10 juni. We gaan naar Jesse Fields met Doen We Vaker. Want deze week is het...
1: De

0: snelle nieuws van 4:30.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Niet één, maar twee blikseminslagen op het spoor. Het gebeurde bij Utrecht Centraal en tussen Utrecht en Driebergen. De bliksem sloeg in de buurt van Utrecht Centraal. Daar had het treinverkeer flink last van. Er waren vertragingen en sommige treinen reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
3: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
4: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
5: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet snel naar mijn huis.
2: Beelden van de blikseminslag staan op rtvutrecht.nl. Je ziet de vonken bij het spoor ervan afspatten. Ook tussen Utrecht en Driebergen was een blikseminslag. Daar rijden nu bussen in plaats van treinen. Een man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim 1700 euro betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. De Gasunie in Utrecht vindt dat de gasopslagen in ons land niet snel worden bijgevuld voor de komende winter. Die zijn op dit moment voor bijna een vijfde gevuld. Vorig jaar was dat nog meer dan de helft. En dat komt onder meer door het gedoe in het Midden-Oosten, waardoor gas nu duurder is. De Gasunie wil dat de gasopslagen na de zomer met 80% gevuld zijn, maar heeft een hard hoofd in. En dat levert problemen op.
6: Als dat niet het geval is, dus je zit met lage gevulde gasopslagen, ja, dan kun je in koude winters in problemen komen.
2: In Utrecht worden deze zomer de meeste huizen geruild. Dat zegt een website waar je je huis kunt ruilen met bijvoorbeeld buitenlandse vakantiegangers. Het aantal is met ruim een derde gestegen. Het gaat om 8000 ruilen. Vooral woningen bij natuur en water zijn populair en trekken vooral Zuid-Europeanen. Het is zondag en zo'n 17 graden. Vanavond een enkele bui. Vannacht is het droog. Morgen zon en in de middag af en toe regen. En dan net zo warm als vandaag.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Californië van Ancora voor het regionale nieuws. En over nu en meer hebben Kevin Scholter onderweg naar huis met Kevin. En lees je in de app en bingofm.nl. We gaan naar Abel met Onderweg.

Luisteren, dit was Bingo in de Middag. Heel veel plezier met Kevin. Hij is jouw gids in de spits. Zo dadelijk lekker genieten. Vanavond om 11 uur ben ik er nog een uurtje. En anders ben ik er weer morgenmiddag om 2 uur voor een nieuwe Bingo in de Middag. Ik sluit dan met Danny Christian. Ik zeg bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de file-informatie. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Culemborg en Waardenburg 15 minuten. H12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen Dunetten en de Meren ongeveer 11 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht tussen Knopen Goijkum en Lexmond ongeveer 5 minuten door een ongeluk. En ja, het is omrijden via de vluchtstrook. En ja, 2 rijstroken die zijn gesloten, dus vandaar. H27 Almere richting Goijkum tussen Bilthoven en Knopen Dunetten ongeveer 5 minuten. En als laatste de A27. Utrecht richting Goijkum tussen Hagenstein en Noorderloos ongeveer 28 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

10 juni 2026, een bijzondere goedemiddag. Van harte welkom bij Op Weg Naar Huis. En het allemaal tot aan 6 uur vanavond hier op Bingo FM. We rijden gezellig met je mee en draaien de lekkerste Nederlandstalige platen. We gaan van start met Frank van

0: gaan maken vandaag. We kijken straks even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Voor de rest krijg je mijn favoriete en verdwaalde platen en Kevin's klassieker en de lekkerste Nederlandstalige platen. Maar eerst even tijd voor een rustmomentje in dit programma. Dat doen we met deze mooie plaat van Soilify. Zo'n plaatje om even goed naar te luisteren. Wel getiteld Sluit Me Armen, hier op Bingo FM.
1: Hoe was je dag?
0: Nou, dankjewel. Heel erg goed.
1: Waar moest

opletten. De fietsenstalling moet uiterlijk 23 juni leeg zijn vanwege een groot muziekevenement ter ere van het 150-jarig bestaan van het HKU Conservatorium. Op de plek van de stalling komt eind juni een podium voor een muzikale afsluiting van het jubileumjaar. Om fietsers te waarschuwen zijn er op meer dan 20 plekken borden geplaatst. Volgens de organisatie is de ruime aankondiging bedoeld om te voorkomen dat er op het laatste moment nog fietsen verwijderd moeten worden. Ja, dat wil je niet en daar word je zeker te weten niet vrolijk van. Dus zorg ervoor als je daar je fiets stalt dat die uiterlijk voor 23 juni weg is. Want anders zal die helaas moeten worden verwijderd. Dus vandaar. Wij gaan door met Stef Eckel en genieten zonder spijt. Heerlijk toch?

Mario de Weber en de Italiaan. Wij gaan richting het regionale nieuws van 4:30. Daarna ben ik meteen bij je terug met de situatie op de weg. En kijken we nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Allereerst mijn favoriete plaat voor vandaag. En dit is een plaatje van André Hazes. En jij en ik hier op Bingo FM. We reizen van levenslied tot nederpop. En ook deze mooie klassiekers komen...

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. Niet één, maar twee blikseminslagen op het spoor. Het gebeurde bij Utrecht Centraal en tussen Utrecht en Driebergen. De bliksem sloeg in de buurt van Utrecht Centraal. Daar had het treinverkeer flink last van. Er waren vertragingen en sommige treinen reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
6: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
7: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
8: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet snel naar mijn huis.
5: Beelden van de blikseminslag staan op rtvutrecht.nl. Je ziet de vonken bij het spoor ervan afspatten. Ook tussen Utrecht en Driebergen was een blikseminslag. Daar rijden nu bussen in plaats van treinen. Een man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim 1700 euro betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. Er is veel boosheid over een plan voor een koffieshop in het centrum van de stad. Bewoners en ondernemers vrezen voor drukte, stank en overlast in de smalle zakkerdragersteeg. Ook vinden ze het vervelend dat ze via de media moesten horen over de komst van de koffieshop. De gemeente erkent de fout en gaat met de buurt in gesprek. In Utrecht worden deze zomer de meeste huizen geruild. Dat zegt een website waar je je huis kunt ruilen met bijvoorbeeld buitenlandse vakantiegangers. Het aantal is met ruim een derde gestegen. Het gaat om 8000 ruilen. Vooral woningen bij natuur en water zijn populair en trekken vooral Zuid-Europeanen. Het is zondag en zo'n 17 graden. Vanavond een enkele bui. Vannacht is het droog. Morgen zon en in de middag af en toe regen. En dan net zo warm als vandaag.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
9: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 8 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Knoopend Oude Rijn en Afrit Everdingen 7 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Culemborg en Knoopendel 5 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knoopend Oude Rijn 18 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunetten en Knoopend Oude Rijn 9 minuten vertraging. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Knoopend Gorinchem en Noorderloos 9 minuten. En de A27. Breda richting Utrecht tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond ongeveer 15 minuten. Het allemaal door een ongeluk en je wordt omgeleid via de vluchtstrook. H27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Noorderloos 35 minuten. En als laatste de 28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Alfred Elspeet ongeveer 6 minuten vertraging.
4: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 7 over alle 5. Dit was Alex en een bosje rode rozen. De plaat waarmee het allemaal begon tijdens het tweede half uur alweer van Op Weg naar Huis. Ik kijk zo nog even naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor muziek van Kriskras Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Er is inmiddels een zogeheten remake op gemaakt, een soort van TikTok-versie. Maar ja, dit is het origineel. Zij hoort bij mij.

0: Bert Rio.
1: En Kali hier op de zender. Het Utrechtse college wil de regels voor woningdelen voorlopig niet versoepelen. Volgens het stadsbestuur zijn de huidige regels nodig om de leefbaarheid in de buurt te beschermen, ondanks de aanhoudende woningnood. Partijen als Studenten Starten, ChristenUnie en Utrecht Nu pleiten voor minder regels en lagere kosten, zodat meer mensen een woning kunnen delen. Maar het college houdt vast aan het huidige beleid, waarbij voor woningen met 4 of meer bewoners vergunningen nodig zijn en aanvragen worden getoetst op leefbaarheid. Volgens de gemeente worden de meeste aanvragen goedgekeurd en werkt het huidige systeem naar behoren. Maar ja, zo denken sommige mensen er toch anders over, blijkbaar. Voor nu tijd voor de Sunstreams, even terug in de tijd met mijn klassieker. Je was mijn allerbeste vriend.

Radio. Dit was Guus Meeuwis en Het is een Nacht. Stond eens even te kijken naar de weersvoorspellingen voor de komende dagen. Morgen 18 graden en het blijft droog. Vrijdag kan het gaan regenen, net als zaterdag, met temperaturen rond de 19 graden. En vanaf zondag blijft het droog met temperaturen rond de 21 graden. En vanaf aanstaande dinsdag gaan de temperaturen weer stijgen naar waardes tussen de 23 en de 25 graden.

0: Gino Martin. En zij weten het, morgen dan begint officieel het WK voetbal. En het Nederlands elftal dat speelt aankomende zondag om 22:00 de allereerste wedstrijd tegen Japan. Ja, ik heb de wedstrijd van volgens mij eergisteren gezien, dat ik het even goed uit mijn hoofd zeg. Maar dat zag er niet al te best uit. Dus laten we hopen dat ze het aankomende zondag beter doen. Voor nu gaan wij richting het NOS-journaal van 5:00. En daarna ben ik heel graag bij je terug met alweer het 2:00 van Op Weg Naar Huis. Tot zo!
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkerloen met het NOS-journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen ongeveer 7 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Haarlem 16 minuten vertraging. Dan nog even de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en de Nieuwebrug 8 minuten. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos ongeveer 8 minuten. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ongeveer 9 minuten door een ongeluk en je wordt omgeleid via de vluchtstrook. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos ongeveer 28 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Soms voel ik die angst in mij. Raak ik je kwijt. Blijf jij bij mij.
1: Inmiddels is het 7:07 en dit was Westie Klein. Er is niemand.

Dit was Volumia en blijf bij mij. Reizigers in Utrecht moeten voorlopig rekening blijven houden met uitvallende bussen en onbetrouwbare reisinformatie. Volgens de provincie zijn de problemen bij vervoerders Transdev en Keolis nog niet opgelost en blijft de rituitval waarschijnlijk tot na de zomer hoger dan gewenst. Vooral bij Transdev vallen nog steeds regelmatig ritten uit. Op sommige dagen rijdt meer dan 10% van de bussen niet. Ook krijgen reizigers bij verstoringen vaak geen juiste informatie. De provincie haalt de druk op de vervoerders hoog, maar verwacht voorlopig nog geen terugkeer van de volledige dienstregeling. Ja, sinds de overname is het natuurlijk al een ramp en ja, de gemeente blijft in ieder geval erg druk zetten, maar ja, ziet maar eens een keer allemaal op de rit te krijgen. Het is wel een dingetje hoor. We gaan door met Gordon om even over Hitch te spreken. Hier is hij met Ik bel je zomaar even op.

blijf de vraag aan me stellen. Dit was Jesse Fields en Doe het Vaker. Nou ja, ik zei het gisteren al, voorlopig onder 3 uur... en het allemaal tot en met aankomende vrijdag 3:15. We gaan door met een man die inmiddels 2 keer in de top 40 staat. Inmiddels is de andere plaat uit de top 40 samen met Senna Willems. We hebben het over Donnie. Hij heeft een duetje gemaakt samen met Robert van Hemert. Wel getiteld, moet het nou?

doet het hartstikke goed. Robert van Hemert en Donnie, hè, moet het nou hier op de zender? Een proef van de gemeente Utrecht laat zien dat het aantal sigarettenpeuken op straat flink kan afnemen. Met posters, stickers en stoepmarkeringen werd in de binnenstad aandacht gevraagd voor het correct weggooien van peuken. Op het Janskerkhof en de Pottenstraat daalde het aantal peuken tijdens de 12 weken durende proef met ruim ongeveer 30%. De gemeente noemt dat een positief resultaat en wil de aanpak daarom uitbreiden naar andere drukbezochte plekken. Peuken zijn nog altijd het meest voorkomende zwerfafval en kunnen grote schade veroorzaken aan het milieu. Utrecht blijft de resultaten in ieder geval de komende tijd volgen en eventueel project uitbreiden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er straks uitziet. En ja, misschien is de straat wel enorm schoon straks. We gaan nog even een hitje draaien uit de top 40. Plaatje uit 1965 alweer. Deze plaat heeft ongeveer zo'n 8 weken meegedraaid in de top 40 en belandde uiteindelijk op plaatje nummer 5. Hier is muziek van Imka Marina en haar Halekino.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Een man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim €1700 betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. Blikseminslag zorgde voor problemen op het spoor rond Utrecht. Er waren daardoor vertragingen en sommige treinen die reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
3: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
4: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
5: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis.
2: Beelden van de blikseminslag bij Utrecht Centraal staan op rtvutrecht.nl. En ook tussen Utrecht en Driebergen was er een blikseminslag en lag het treinverkeer stil. Er is veel boosheid over een plan voor een koffieshop in het centrum van de stad. Bewoners en ondernemers vrezen voor drukte, stank en overlast in de smalle zakkerdragersteeg. Ook vinden ze het vervelend dat ze via de media moesten horen over de komst van de koffieshop. De gemeente erkent de fout en gaat met de buurt in gesprek. De Utrechtse voetballer Jurriën Timber is diep bedroefd omdat hij het WK mist, schrijft hij op sociale media. Hij is door een blessure niet fit en heeft problemen aan zijn lies. Ik wens Oranje veel succes, maak het land trots, schrijft Timber, die verdediger is bij Arsenal. Dan nog het weer, vanavond een enkele bui, vannacht is het droog, morgen zon, in de middag af en toe nattigheid en dan net zo warm als vandaag.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
6: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ongeveer 15 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoost en de Meren 15 minuten vertraging. En de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gooikum en Lexmond ongeveer 5 minuten door een ongeluk. En de weg is inmiddels weer vrij. A27 Utrecht richting Gooikum tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos ongeveer 14 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 8 minuten vertraging.
1: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Zijn ze al vallen zes. Dit was Justin Mills en Cheerio. Inmiddels staat deze jongen alweer zo'n 2 weken op nummer 1 in de top 40. En ik ben vooral enorm benieuwd waar hij aankomende vrijdag terechtkomt. Wat trouwens wel leuk is, dat tegenwoordig er ook een DJ is die al deze nummers aan het remaken is, om het even zo te zeggen. En ze voorbij dat komen op TikTok. Dat heeft ze onder andere gedaan met de plaat van Justin de Wild met Cheerio. Maar ze is ook druk in de weer geweest met de plaat van Frans Bauer, Jan Smit en volgens mij Billy Dans even uit mijn hoofd. Oftewel, zij hoort bij mij. Die draaide ik tijdens het vorige uur. En wat mooi is om te zien, dat deze plaat ook bij regelmaat op TikTok te horen is in deze versie. En eerlijk is eerlijk, het is fantastisch goed gedaan. Het klinkt lekker zomers. We hebben het over DJ Larita en zij hoort bij mij.

0: beste zender waar de Nederlandse sterren stralen. Het nieuws laten we voor de rest lekker over in onze nieuwskamer in Utrecht. Het volgende nieuwsbulletin hoor je strakjes rond 6:30 hier op Bingo FM. En wij gaan nog even ongeveer een kwartiertje door met op weg naar huis. En rijden met je mee tot aan 6:00 vanavond. Hier is even een klassieker, daarna de hoogste tijd voor mijn verdwaalde plaat. Maar eerst even deze van Johnny Romein en zijn Alimentatie. Herinner jij je deze nog?
1: De mooiste jaren van mijn leven, die had ik echt met jou.

is always.

luisteren. Ik ga je nog even achterlaten met een verzoekje van Wim van Straten. Een plaatje van Henk Benaar en jij mag alles van me houden. Even lekker meezingen en een hele fijne uitzending toegewenst. Nou, dankjewel. Dat was het zeker. Ik wens je een hele fijne avond. En morgenmiddag ben ik er weer.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim €1700 betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. Blikseminslag zorgde voor problemen op het spoor rond Utrecht. Er waren daardoor vertragingen en sommige treinen die reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
2: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
3: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
4: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis.
1: Beelden van de blikseminslag bij Utrecht Centraal staan op rtvutrecht.nl. En ook tussen Utrecht en Driebergen was er een blikseminslag en lag het treinverkeer stil. Er is veel boosheid over een plan voor een koffieshop in het centrum van de stad. Bewoners en ondernemers vrezen voor drukte, stank en overlast in de smalle zakkerdragersteeg. Ook vinden ze het vervelend dat ze via de media moesten horen over de komst van de koffieshop. De gemeente erkent de fout en gaat met de buurt in gesprek. De Utrechtse voetballer Jurriën Timber is diep bedroefd omdat hij het WK mist, schrijft hij op sociale media. Hij is door een blessure niet fit en heeft problemen aan zijn lies. Ik wens Oranje veel succes, maak het land trots, schrijft Timber, die verdediger is bij Arsenal. Dan nog het weer, vanavond een enkele bui, vannacht is het droog, morgen zon, in de middag af en toe nattigheid en dan net zo warm als vandaag.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonden hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag hebben wij bij ons twee heel bijzondere gasten, want zij zijn van het conservatorium. En het conservatorium bestaat dit jaar 150 jaar. Bij mij aan tafel zit Wiek Heijmans, welkom.
1: Dank je.
0: En Juriaan Kurpershoek, welkom.
2: Dank je wel.
0: Wiek, het conservatorium bestaat 150 jaar. Vertel eens wat over de historie.
1: Ja, het Utrecht Conservatorium is niet het oudste conservatorium van Nederland, maar wel een heel mooi en gerespecteerd oud conservatorium. Mm-hmm. Waar in wat het KNW-gebouw heet, Kunst en Wetenschappen, waar Brahms nog gespeeld heeft in de 19e eeuw. En waar een hele hoop geschiedenis is. Het conservatorium heeft eerst ergens anders gestaan en is sinds 1971 op de Mariaplaats. En we bezetten daar inmiddels twee panden. Dat genoemde gele KNW-gebouw, wat iedereen wel kent.
0: Waar ooit brand heeft gewoed.
1: Waar ooit brand heeft gewoed, dat klopt, ja. En het andere gebouw is het voormalig, wat is het, Johannes Tadeo ziekenhuis. Ja. Nou ja, in ieder geval een voormalig ziekenhuis met een kapel erin, waar ook een orgel in staat. En het conservatorium is in 1987 onderdeel geworden van de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, de HKU.
0: De grootste van 2 voor 12, hè?
1: Bekend van 2 voor 12. Ja. En eigenlijk de grootste kunstopleiding van Europa. Als ik het goed zeg.
0: Maar dus alle kunsten bij elkaar, hè?
1: Alle kunsten bij elkaar. En dat is ook een van de kenmerken van het Utrecht Conservatorium. Dat het ingebed is in de kunsten van de andere opleidingen. Hè. Dus bijvoorbeeld muziek en technologie is een aparte opleiding. De beeldende kunst, de media. Nou, noem maar op, van alles en nog wat. Ja. Fotografie. Dus wat er bijzonder is aan het Utrecht Conservatorium is dat je niet alleen een hele goede klassieke en historische afdeling hebt en een hele fijne jazz- en pop-opleiding, maar je hebt er ook een opleiding die heet Musician 3.0. En dat, dan denk je, wat is dat nou weer? Ja, Musician 3.0? Ja, dat zou ik ook denken. Maar het is een makersopleiding. Dus ja, kijk, muziek maken is meer dan componeren. Hè. Je kan ook vanuit improvisatie kun je muziek maken. En je
0: is
1: kan
0: dat jazz, inderdaad, want dat heb ik in het verleden wel gehoord. Jazzmuzici improviseren heel veel.
1: Dat klopt, maar je hebt allerlei vormen van improvisatie. En jazzmuziek is daar één vorm van. En, mm-hmm. die specifieke vorm die wordt op heel hoog niveau onderwezen op onze jazz- en popopleiding. Maar bij Musician 3.0, daar beginnen we eigenlijk bij nul. En daar word je toegelaten op grond van je makerschap, van je creativiteit. En dat zijn dus mensen die komen uiteindelijk terecht op allerlei verschillende plekken. En die werken heel veel interdisciplinair. Dus dat kan zijn dat het uiteindelijk een bijzonder popbandje wordt wat de Nederlandse popprijs wint. Zoals de Zweefclub van dit jaar. Maar er is ook wel eens een groep geweest die een jazzprijs gewonnen heeft. Woodcraft bijvoorbeeld. En daar is ook een man die is componist in de hedendaagse muziek. Hè, de hedendaagse klassieke muziek. En die is artist in residence bij het Opera Festival en bij het Muziekgebouw in Amsterdam. Dus we hebben bijvoorbeeld een jongen die zijn geld verdient met reclamemuziek. En ja. Mensen die workshops geven. Dus het zijn allerlei verschillende dingen. Maar er zit vooral ook heel veel interdisciplinariteit. Dus mensen met dans bezig of met theater. Dus het is een hele leuke, brede opleiding. En die afdelingen, ook met de afdeling docent muziek, die werken allemaal met elkaar. Mm-hmm. En al helemaal werken we allemaal met elkaar samen voor het jubileumproject.
0: Want dat gaat dit jaar gaat dat spelen.
1: Dat is dit jaar, dat is sterker nog, dat is deze maand.
0: Dan gaan we daar na de muziek over verder.

0: Heijmans in de studio. Wiek Heijmans, hij is de artistiek coördinator van het jubileumjaar. Hè, want daar sloten we het mee af, omdat het conservatorium dit jaar 150 jaar bestaat. Er komt een speciaal project.
1: Ja, een heel bijzonder project, denk ik, voor de stad. Het is echt voor de stad. Een cadeau aan de stad. En het heet De Schat van Utrecht. Wat gaan we doen? We gaan op zondag 28 juni om 4 uur...
0: Dat is al bijna.
1: Hè? Ja, zeker. Om 4 uur 's middags, zondagmiddag om 4 uur... gaan we vanaf het Domplein gaan we in parade... gaan we al musicerend en dansend lopen naar de Mariaplaats. En dat doen we met een stuk van een Utrechtse componist... die wereldberoemd is, namelijk Jacob van Eyck.
0: Ja.
1: En dat is de voormalige stadsbeiaardier van Utrecht. Maar dan voormalig als in 400 jaar geleden.
0: Dus een heel oud stuk.
1: Een beroemd stuk van hem heet de Fluitenlusthof. En onze blokfluitdocent Robert de Bree, die heeft een arrangement gemaakt. En dan na een kleine toespraak zal Robert in zijn eentje beginnen. En dan gaat het carillon meespelen van de Dom.
0: Wat leuk.
1: En dan gaan er steeds meer muzici meespelen. Mensen van het conservatorium.
0: Ja.
1: He, studenten, docenten, alumni. Maar ook tientallen, zo niet meer dan 100, muzici en zangers uit de stad. Die zich al aangemeld hebben om mee te spelen in deze parade. Of in het vervolg van dat mooie project op de Mariaplaats.
0: Maar je zegt die zich al opgegeven hebben. Zijn er ook nog mogelijkheden dat de luisteraars zich kunnen opgeven?
1: Nou, en dat is het mooie van dat we hier nog even zitten.
0: Ja.
1: We hebben die deadline lekker wat opgeschoven. Zodat mensen zich toch nog kunnen aanmelden. Alhoewel er al heel veel mensen meedoen, maar dat kan. En dan ga je naar... www.hku.nl /, doe mee.
0: En daar kan men zich opgeven.
1: Ja, dan zie je precies wat er is. Als je een beetje instrument kan bespelen of je kan een beetje zingen,

0: van het programma vertellen.
1: Ja, nou, uiteraard.
0: Want we spelen niet alleen maar een stuk van 400 jaar oud.
1: Nee.
0: We spelen ook een stuk van, wat is het, dik 50 jaar oud. En dat is heel grappig. Dat is ook een hele beroemde componist. Misschien wel Nederlands beroemdste componist van de 20e eeuw. Louis Andriessen. Die komt uit een hele muzikale familie. Zijn vader Hendrik was ooit directeur van het conservatorium.
1: Leuk.
0: En Louis Andriessen is iemand die echt een revolutionair in de muziek is geweest. Die heeft popmuziek elementen en jazzmuziek elementen geïntroduceerd in de klassieke muziek in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. En een van de dingen die hij gedaan heeft is in opdracht van de gemeente Utrecht,
1: ja,
0: een stuk schrijven voor de toen jubilerende gemeentemuziekschool Utrecht. Want toen bestond er nog een gemeentemuziekschool.
1: Domplein tot ook.
0: Op het Domplein. Ja. En dat is een heel bijzonder stuk. Want het is namelijk geschreven op 9 meter behangrol.
1: Fantastisch.
0: Ja, en het heeft wel 4 verschillende vormen van notatie. Met streepjes en met woorden, maar ook met gewone noten. En wij gaan, nadat het stuk 50 jaar verdwenen is geweest, de herpremière van dat stuk doen bij deze gelegenheid.
1: Gaan we het hier nu naar luisteren en daarna gaan we verder met onze eigen muziek.

0: Julian Körpershoek.
1: Ja.
0: Jij bent arrangeur van het jubileumproject.
1: Zo ongeveer, ja.
0: En maar je bent ook gitarist.
1: Ja, zeker.
0: Dus vertel, wij hebben net

0: een stukje gehoord van Louis Andriessen.
1: Ja.
0: Dat is niet jullie stuk, hè?
1: Nee. Dit was een stuk wat hij rond dezelfde tijd al heeft geschreven. En er zitten duidelijk vergelijkbare invloeden in. Mm-hmm. Maar dit is het stuk waarmee hij zo ongeveer doorgebroken is. Daarin hoor je dus ook veel elementen die op zich terugkomen in dat stuk wat wij gaan in première gaan brengen, soort van.
0: Het jubileumstuk?
1: Ja, precies. Ja. En ik heb dus de eer gehad om een deel van, van die muziek te mogen vertalen naar de jazz- en popsetting. Okay. Want dat stuk, De Schat van Scharlaken Rackham, was oorspronkelijk geschreven voor 3 toetseninstrumenten, voor 3 pianisten. De school had het idee om die 3 toetsenpartijen te verdelen over 3 verschillende afdelingen. Dus toetsinstrument 1, ja, dat werd de klassieke afdeling. Toetsinstrument 2, dat werd 3.0. En toetsinstrument 3, dat werd de jazz- en popafdeling.
0: Maar hoe zou je een toetsenstuk vertalen naar een stuk dat jullie gaan wandelen? Want volgens mij neem je geen vleugel op je rug.
1: Nee, dat klopt. Dit stuk, de schat, dat spelen we dus nadat die wandeling voltooid is. Dus we beginnen met de wandeling vanaf de Dom naar de Mariaplaats.
0: Ja.
1: Dan is er een toespraak. En daarna spelen wij dit stuk van Louis Andriessen.
0: En is dat de toespraak van een van de bekende Utrechters?
1: Zeker weten.
0: Sharon Dijksma?
1: Ja.
0: Leuk. Dus inderdaad, de burgemeester komt dus ook. En zij zal dus inderdaad ook een verhaal vertellen, even toespraak houden. En daarna spelen jullie dus dat stuk met toetsen.
1: Nou ja, kijk, de vraag is inderdaad, hoe vertaal je een partij die oorspronkelijk is verzonnen voor een piano-instrument, mm-hmm, naar een volledige afdeling?
0: Ja.
1: Dus hoe laat je heel jazz en pop een pianopartij spelen?
0: Ja.
1: Het antwoord ligt hem in dat die pianopartij niet in exacte noten geschreven is, maar het begint bijvoorbeeld met tekstinstructies. Dus in plaats van dat Andriessen voorschrijft, speel deze 5 noten, zegt hij, speel een D-majeur akkoord. Of speel een akkoord waarvan je denkt dat de dirigent het mooi vindt. Dus hij bouwt
0: improvisatie.
1: Ja, hij bouwt in het stuk een heleboel vrijheid in. En als je met 3 toetsinstrumenten speelt, is dat superleuk, want dan kan iedereen zijn eigen invulling eraan geven. Maar als je met 3 afdelingen staat van, laten we zeggen, 60 man per afdeling, dan heb je dus 180 man die te gaan doen wat zij denken dat de dirigent mooi vindt. Nou ja, als je wil dat het nog enigszins coherent overkomt, moet je daar misschien alvast op voorsorteren en dus een aantal mensen aanwijzen en zeggen, joh, maak jij, of in dit geval dus ik, een invulling van wat jij denkt dat de dirigent mooi vindt. Dus aan mij de zeer eervolle taak om de instructies van Louis Andriessen zo accuraat mogelijk te vertalen naar een arrangement voor in dit geval de jazz- en popafdeling.
0: En is het dat stuk wat jij dus laat vertalen, is dat die behangrol waar ik het net over had?
1: Exact, ja.
0: Oké. Ja, dus 9 meter behang moet jij omzetten naar jouw afdeling.
1: Ja.
2: Leuk. Nou, het grappige is, het is niet de hele behangrol. De afdelingen spelen gelukkig ook echt samen met elkaar. Het is niet alleen maar per afdeling dat we iets doen. Maar we vonden het ontzettend leuk om elke afdeling te laten shinen.
0: Ja.
2: Om te laten horen wat al die verschillende afdelingen in huis hebben. En we hebben natuurlijk ook veel zangers van bijvoorbeeld de docent muziekafdeling die meezingen. En dan hebben we natuurlijk nog al die mensen van buiten die ook meedoen. Hè? Want het is echt een co-productie van het conservatorium en de Utrechters.
0: Ja.
2: Dat is echt zo belangrijk dat we dat samen doen met de stad. En je moet je voorstellen, als we daar dus aankomen, dan, en Sharon Dijksma die heeft die...
0: Weet je wat? Ja? Als we dan aankomen, dan komen we eerst aan naar de muziek.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim €1700 betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. Blikseminslag zorgde voor problemen op het spoor rond Utrecht. Er waren daardoor vertragingen en sommige treinen die reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
2: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of je ons kan brengen of zo.
3: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
4: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis.
1: Beelden van de blikseminslag bij Utrecht Centraal staan op rtvutrecht.nl. En ook tussen Utrecht en Driebergen was er een blikseminslag en lag het treinverkeer stil. Er is veel boosheid over een plan voor een koffieshop in het centrum van de stad. Bewoners en ondernemers vrezen voor drukte, stank en overlast in de smalle zakkerdragersteeg. Ook vinden ze het vervelend dat ze via de media moesten horen over de komst van de koffieshop. De gemeente erkent de fout en gaat met de buurt in gesprek. De Utrechtse voetballer Jurriën Timber is diep bedroefd omdat hij het WK mist, schrijft hij op sociale media. Hij is door een blessure niet fit en heeft problemen aan zijn lies. Ik wens Oranje veel succes, maak het land trots, schrijft Timber, die verdediger is bij Arsenal. Dan nog weer, vanavond een enkele bui. Vannacht is het droog, morgen zon, in de middag af en toe nattigheid en dan net zo warm als vandaag.
0: Utrecht Sociaal.

0: conservatorium bestaat dit jaar 150 jaar. En bij mij in de studio zit onder andere Wiek Heijmans. En Wiek, je vertelde net, jullie gaan dat stuk lopen vanaf de Domtoren, het Domplein.
1: Ja.
0: En dan kom je door de Zalenstraat, dan kom je bij de Mariaplaats. Daar gaat Sharon Dijksma een toespraak houden, onze eigen burgemeester. En dan?
2: En dan spelen wij het derde stuk, wat we nog niet genoemd hebben. En ja, dat is een echte wereldpremière van Utrechtse basisschoolkinderen. Want onze afdeling docent muziek, die hebben in een heleboel basisscholen in de stad, hebben die dit voorjaar allemaal wat wij noemen grafische partituren gemaakt. Dus met tekeningen en cijfers en kleuren. En ik weet echt niet wat ze gedaan hebben.
0: Geen noten.
2: Ik denk dat de meesten geen noten geschreven hebben. En dat is dus ook aan ons om dan dat stuk te gaan interpreteren.
0: Ja.
2: De kindercomponist der Nederlanden, samen met Anne-Maartje Lemerijs, die onze compositiedocent is, die gaat een compilatie maken van een aantal van die kinderpartituren.
0: Ja.
2: Dat gaat te zien zijn op het grootst mogelijke LED-scherm dat er te krijgen is in Nederland. 4x7 meter op de Mariaplaats, met een podium van 20 meter breed. En de mensen spelen ook nog vanuit de ramen van het conservatorium van de beide gebouwen aan de Mariaplaats. Plaats. En dan gaan we dat stuk wat we nog niet weten, dat gaan we straks spelen onder leiding van een hele bijzondere dirigent, namelijk Esmee Oldhuis. En waarom is die zo bijzonder? Die heeft een methode ontwikkeld waarmee je met heel veel mensen tegelijkertijd kan improviseren en dat het dan toch heel erg samenklinkt.
0: Oh, dat is mooi.
2: Ja, dat is de zogenaamde Cobrani-methode. En dat werkt echt als een trein. En zo'n grafische partituur kun je met die methode heel mooi uitvoeren.
0: En dat laten jullie zien op dat hele grote scherm?
2: Dat ziet het hele publiek op het scherm. En dan zie je wat er gebeurt. En wat, waar we het daar straks over hadden in het vorige blokje.
0: Ja.
2: Dames en heren, het is trouwens 28 juni om 4 uur op het Domplein. Dat we dit gaan doen. Maar het vorige blokje hadden we het over het stuk van Louis Andriessen. Hè? Ja, de schat van Scharlaken-Rakkum. Dat is op 9 meter behangrol gemaakt. Nou, 9 meter behangrol is te groot om in één keer te laten zien.
0: Ja.
2: Dus wat je gaat zien op dat grote LED-scherm is dat we door die behangrol heen scrollen.
0: Ja.
2: Hè, als een soort video. En dan kun je dus gewoon meekijken. Al die mooie tekeningen op die behangrol. Die krijg je allemaal te zien.
0: Ja.
2: Terwijl wij daar met, nou ja, wat zal het zijn? 150, 200 muzici. En het publiek. Want het publiek doet ook mee. Je kan ook onvoorbereid komen. En dan ga je toch meezingen met De Schat. En wat De Schat is, dat ga ik niet vertellen. Maar iedereen kan eraan meedoen.
0: Iedereen kan eraan meedoen. 28 juni. 'S middags om 4 uur op het Domplein. Daar begint het. Je kan inderdaad ook nog meedoen inderdaad, als je een instrument hebt. En dan kun je nog een keertje oefenen ook. En dat gaat via hku.nl/doe-mee. Zie je ook nog wanneer de repetitiedata zijn.
2: Klopt.
0: Dus inderdaad, kun je een beetje spelen, kun je een beetje noten lezen. Dan is dat een pre. Maar als je denkt van, ik kan geen noten lezen, want ik vind het geweldig leuk om muziek te maken. Omdat je zelf ook improviseert, dan ben je ook van harte welkom. Dus maak daar gebruik van, want dit is natuurlijk een optreden wat je maar eens in 150 jaar meemaakt.
2: Precies, dat gaat even duren voordat er weer zoiets komt.
0: Ja, de meeste van ons halen dat misschien niet, maar misschien ook wel, want je weet het niet, de techniek gaat ook steeds verder. Dus inderdaad, 28 juni, 's middags om 4 uur op het Domplein. En dan inderdaad maken we daar een geweldig feest van. Jij gaat mij zo meteen wat vertellen over de studie die je volgt, Jurjan. Dus wij gaan er even uit voor de muziek.

0: Het conservatorium van Utrecht bestaat dit jaar 150 jaar. En in die tijd is er heel veel gebeurd, maar vooral ook nu, op 28 juni, gaat er heel veel gebeuren. Dat kunt u zelf meedoen met een project waar ze op dit moment mee bezig zijn, wat nog niet alles van verteld wordt, maar waar u wel aan mee kunt doen. En 28 juni op het Domplein, 's middags om 4 uur, en daarna trekt u met elkaar allemaal naar de Mariaplaats. En daar staat een heel groot scherm met daarvoor een orkest, maar het orkest bent u misschien zelf ook wel. Juriaan, ja. Jij bent de gitarist, je doet de master.
1: Ja.
0: Hoe komt dat?
1: Nou, ik heb mijn bacheloropleiding aan een ander conservatorium gevolgd. Dat was het conservatorium in Haarlem.
0: Ja.
1: En daar heb ik popsessiemuziek gestudeerd. Dus daar ben ik eigenlijk opgeleid als, laten we zeggen, gitaarambtenaar. Dus je belt mij en je zegt, Juriaan, ik wil exact dit hebben. Dan krijg je de allerbeste versie van dat wat je vraagt.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen dat artisticiteit daar niet iets is wat echt gestimuleerd wordt. De focus ligt veel meer op het
0: naspelen. Zeker.
1: Het naspelen en wel, nou ja, je hebt je zaakjes echt wel voor elkaar. Maar ik merkte bijvoorbeeld dat als ik een studiosessie had,
0: ja,
1: en er waren geen voorbereide partijen, maar iemand vroeg, joh, hoe zou jullie aan dit spelen? Je hebt carte blanche, weet je wel.
0: Ja.
1: Dan sloeg ik juist een beetje dicht, omdat redelijk wat stijle kennis, dus dan ging het in mijn hoofd om, oh, ik zou het op die manier kunnen invullen of die manier kunnen invullen, maar weinig persoonlijke voorkeur.
0: Ja.
1: Ik
0: leert spelen eigenlijk.
1: Ja, je leert heel goed spelen, maar er zit weinig makerschap in, zeg maar. Ik merkte dat ik daar heel erg tegenaan liep. En toen ik was afgestudeerd, heb ik een paar jaar gewoon gewerkt in het werkveld. En toen merkte ik dat ik te nieuwsgierig was om te stoppen met leren. Dus toen besloot ik, ik ga een masteropleiding doen.
0: Ja.
1: Hier en daar auditie gedaan. Uiteindelijk ben ik dus op het Utrechtse conservatorium terechtgekomen. En ik had verwacht dat de nadruk zou liggen op jazzgitaar studeren. Want het is een jazz- en popopleiding. En dat popgedeelte, dat zat wel snor, zeg maar. Maar het prachtige van de masteropleiding was voor mij juist dat er een enorme kruisbestuiving bestaat tussen de verschillende afdelingen. Want ja, de studie die ik doe, dat is een jazz- en popopleiding. Maar alle masterstudenten worden op een hoopje gegooid en je loopt tegen dezelfde problemen aan. Dus de eerste 2 maanden werd ik doodgegooid met namen van componisten en stukken die ik nog nooit had gehoord. Want van de, laten we zeggen, 30 masterstudenten in mijn jaar waren er 4 jazz- en popstudenten, waaronder ik.
0: En zijn het er wel allemaal gitaarstudenten?
1: Nee,
0: of
1: juist niet.
0: Juist niet.
1: Nee, ik samen met 1 andere jongen waren wij de gitaarsectie van het jaar, zeg maar. Maar verder is het voornamelijk klassiek, eerlijk gezegd.
0: Okay.
1: En gaandeweg merkte ik dus dat voor mij juist heel erg verfrissend werkte. Omdat ik werd blootgesteld aan allerlei nieuwe invloeden. Nieuwe muziek natuurlijk, maar ook nieuwe wijzen van kijken naar muziek en het maken van muziek.
0: Ja.
1: En toen kwam het makerschap steeds verder omhoog borrelen, zeg maar. Dus ook de aanwezigheid van de 3.0 afdeling, waar het makerschap het ambacht is, zeg maar. Dat was zo. Daar ligt voor mij ook de unieke charme van dit conservatorium. En achteraf denk ik dat ik overal jazzgitaar had kunnen gaan studeren. Maar ik denk dat ik nergens had geleerd om een maker te zijn zoals ik dat hier heb geleerd.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Dus een hele mooie, bijzondere opleiding. Master, dat duurt 4 jaar?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar, dus je zit in je laatste jaar?
1: Ja, zeker. Ik ga komende dinsdag afstuderen.
0: Fantastisch. Dus dat is heel mooi. Mooi ook inderdaad dat het conservatorium dit ook ter beschikking stelt. Hè? Dus dat ze inderdaad op een hele bijzondere wijze ook aan een jubileum inderdaad werken. Mocht u dus inderdaad zelf mee willen doen op 28 juni, ga dan naar hku.nl/doe mee. Ga naar een van de repetitiedaten en speel mee inderdaad in het orkest. Maar iedereen die het leuk vindt gewoon om muziek te maken, doe dat vooral. Dus heren, geweldig bedankt. Maak er een heel mooi feest van. En inderdaad iets waar Utrecht trots op kan zijn. Dus
2: zeker
0: hartelijk dank.
1: Dankjewel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed man.
4: Ja, papa.
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles leeg.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreid over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: De man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim €1700 betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. Blikseminslag zorgde voor problemen op het spoor rond Utrecht. Er waren daardoor vertragingen en sommige treinen die reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
2: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of je ons kan brengen of zo.
3: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
4: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet naar snel naar mijn huis.
1: Beelden van de blikseminslag bij Utrecht Centraal staan op rtvutrecht.nl. En ook tussen Utrecht en Driebergen was er een blikseminslag en lag het treinverkeer stil. Er is veel boosheid over een plan voor een koffieshop in het centrum van de stad. Bewoners en ondernemers vrezen voor drukte, stank en overlast in de smalle zakkerdragersteeg. Ook vinden ze het vervelend dat ze via de media moesten horen over de komst van de koffieshop. De gemeente erkent de fout en gaat met de buurt in gesprek. De Utrechtse voetballer Jurriën Timber is diep bedroefd omdat hij het WK mist, schrijft hij op sociale media. Hij is door een blessure niet fit en heeft problemen aan zijn lies. Ik wens Oranje veel succes, maak het land trots, schrijft Timber, die verdediger is bij Arsenal. Dan nog het weer, vanavond een enkele bui, vannacht is het droog, morgen zon, in de middag af en toe nattigheid en dan net zo warm als vandaag.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
2: De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
3: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
2: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: De man uit Nieuwegein heeft 80 uur taakstraf gekregen voor het maken en verspreiden van naaktfoto's van zijn buurvrouw. Hij moet haar ruim €1700 betalen en krijgt ook 4 weken gevangenisstraf. Hij filmde haar topless op het balkon en zette de beelden daarvan online. Zijn verhaal dat vrienden van hem dat deden, dat gelooft de rechter niet. Blikseminslag zorgde voor problemen op het spoor rond Utrecht. Er waren daardoor vertragingen en sommige treinen die reden helemaal niet. En dat was balen voor deze reizigers.
2: Ik vind het echt ontzettend kloten, want ik wil gewoon de trein halen. En ik heb gewoon een toets straks. En omdat die treinen niet rijden, kan ik mijn toets misschien niet maken. Ja, we kijken even of de trein rijdt. Anders misschien een taxi of iemand bellen om te vragen of hij ons kan brengen of zo.
3: Ik ben op weg naar een conferentie waar ik een lezing moet geven. Ik wil net gaan bellen dat het waarschijnlijk niet gaat worden.
4: Ik heb een kindje, pasgeboren baby. Ik moet snel naar mijn huis.
1: Beelden van de blikseminslag bij Utrecht Centraal staan op rtvutrecht.nl. En ook tussen Utrecht en Driebergen was er een blikseminslag en lag het treinverkeer stil. Er is veel boosheid over een plan voor een koffieshop in het centrum van de stad. Bewoners en ondernemers vrezen voor druktestank en overlast in de smalle zakkerdragersteeg. Ook vinden ze het vervelend dat ze via de media moesten horen over de komst van de koffieshop. De gemeente erkent de fout en gaat met de buurt in gesprek. De Utrechtse voetballer Jurriën Timber is die bedroefd omdat hij het WK mist, schrijft hij op sociale media. Hij is door een blessure niet fit en heeft problemen aan zijn lies. Ik wens Oranje veel succes, maak het land trots, schrijft Timber, die verdediger is bij Arsenal. Dan nog het weer, vanavond een enkele bui, vannacht is het droog, morgen zon, in de middag af en toe nattigheid en dan net zo warm als vandaag.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Bingo non-stop.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Rob van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Sanne Freek met 100 keer hoorde je hier op Bingo FM. Ik zeg een hele goede avond. Nou, je hoeft me niet te bellen hoor. Ik ben er gewoon op deze woensdagavond gezellig een uurtje naar bed met Lawrence om in die flow te komen. Met nu Dean Saunders.

liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor.

Twavamente, Dans met mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europa Pa. Van levensliefde.

0: chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf zo.

blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover en ik ben Bernorns, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: dan zal ik...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Jij groeit elke dag wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.